Hij een fluttig flatje in het drukke hart van Hollands Randstad. Ter wille van een vaste baan. Een raam waardoor hij op de kerk keek. Zijn altijd eendere sigaretje. De 45-uurse werkweek gaven hem grond om op te staan.

Omdat er op zijn balkon geen wild zat, verschafte hij zichzelf de wilde. Twee parkietjes en een schildpad, dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar fauteuiltjes, een orgel waarin

die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las, die elke droom het bos instuurde, tot hij geen enkele droom meer had. Passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was, zijn dorst naar honger en sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Het viel niet tegen en dat viel niet mee, en toen de maat was volgemeten,